0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht en daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

Goedemorgen luisteraars, het is zaterdag 9 mei. Als we naar buiten kijken zien we het zonnetje al schijnen, het wordt een lekkere dag vandaag. Dus ik zou zeggen, ga in de tuin zitten en ga lekker luisteren naar Radio Stad Montfoort. Wat ga ik doen? Heel veel muziek draaien en daar wil ik maar gelijk mee gaan beginnen. De eerste die we gaan draaien is Karma Chameleon. Van de Culture Club.

Ja, dat was lekkere muziek, hè, van The Cure, Friday I Am In Love. En we gaan lekker door, hoor, met de muziek. Gilbert Bicot heb ik klaarstaan met Le Important C'est La Rose.

Ja, dat was Cat Stevens. Hij noemde zich toen eigenlijk al Yusuf, omdat hij zich bekeerd had. We gaan lekker door en wel nu met Adele en Rolling in the Deep.

Ja, dat waren de Manic Street Preachers met Motorcycle Emptiness. En we gaan lekker door en dat gaan we doen met Crowded House en Don't Dream It's Over.

Het was 12 uur in Venlo. Het wordt tijd om naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Ik had jouw jaren niet gezien. Je was nog mooi, net zo mooi als toen gaan ze het begin. Op het kerkplein in november zag ik over de eerste keer

felt. Maar een blaad dat veld en een boekje dicht, maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en 's nachts de mond, ik kon zijn woorden niet verstaan. Ik dacht meer aan dan aan mezelf, ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou, mooie vrouw, dit is weggegooid.

Ja, en daar zit het eerste uur Staatspraat er alweer op. We gingen eruit met November van Roanezen. Ik zou zeggen tot na het nieuws van de 10 uur en de koffie.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon. Later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

Goedemorgen luisteraars, tweede uur van het programma Stadspraat. En dan begonnen we natuurlijk met Radar Love, dit keer van de Golden Earring. We gaan lekker door met muziek en we gaan naar Mike Oldfield en The Moonlight Shadow.

Ja, dat was de Orchestral Maneuvres in the Dark met Live and Die. We gaan lekker door en wel met The White Plains en When We Are a King.

Ja, dat was Supertramp hè, met Give a Little Bit. Ik heb het voetbalprogramma, voor zover ik het weet. Montfort SV, die speelt vandaag een thuiswedstrijd tegen de kampioen. En dat is Woudenberg. Die wedstrijd begint om 2:30. De voetbalvereniging Linschoten, die speelt ook een thuiswedstrijd tegen KDO SV. Die komen uit De Kwakel. Die wedstrijd begint ook om 2:30. En de FC Oudewater, die hoeft niet te voetballen, want er zit een ongelijk aantal in de competitie. Dus iedereen is een keer vrij, of eigenlijk twee keer vrij. En dat lot is vandaag voor FC Oudewater. Dus die hoeven niet te voetballen. Tot zover het voetbalnieuws. We gaan door met muziek, met UB40 en Red Red Wine.

Ja, dat was Dusty Springfield met Song of a Preacher Man. We gaan, of ik heb wat klaarstaan, van Boudewijn de Groot. Avond.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Ja, dat was de rollercoaster van Danny Vera. De volgende die ik wil gaan draaien is van The Verve, de Bittersweet Symphony. Die?
1: Ja, dat is nu begonnen.
0: Ja, wacht maar.

Ja, J.J. Cale was dit met cocaine. We gaan naar, hoe heet hij ook alweer? Chuck Berry toe, ja. Hij heet Chuck Berry met You Never Can Tell.

0: Ja, dat was Brian Ferry met Let's Stick Together. We kijken even op de klok en dan zie ik dat we nog... even kijken.
1: Niet zoveel meer.
0: Niet zoveel meer. Ik ga het afsluiten. De tijd is om. Ja, we zitten hier te praten en dan gaat de tijd sneller dan je denkt. We gaan eruit. Ik ga u een heel prettig weekend wensen. En ik zou zeggen tot de volgende keer maar weer.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind worden tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar. De scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen onder wie een Nederlander zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek. Hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf 17,5 euro per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu tussen 12 en 2 met Kees en Dree. Een programma voor Montfoorters door Montfoorters. Presentatie Kees van Hattem en André Brugmans.
4: De klok heeft 12 uur geslagen bij Radio Stad Montfort op deze mooie zaterdag. Het is weer tijd voor een nieuwe uitzending van Tussen 12 en 2 met Kees en Dre. En we gaan beginnen aan uitzending nummer 402.
5: 402, inderdaad.
4: Onderbroek naar beneden, 402 met Kees en Dre. Tussen 12 en 2.
5: Nee, we zitten weer.
4: We zitten weer.
5: Heerlijk.
4: Hebben we er zin in, Kees?
5: Ik heb er geweldig veel zin in.
4: Dat dacht ik.
5: Absoluut.
4: Ik ook eigenlijk wel.
5: Ja. Na een week tijd dan ben je dan mooi maar weer radio gemaakt, vind je niet?
4: Zo is het. En dat is gewoon een onderdeel van ons leven.
5: Ja, zeker te weten. Nou,
4: al 10 jaar.
5: Al 10 jaar.
4: Ja. Hé, wat gaan we vandaag allemaal doen? We hebben zometeen één nummer van een artiest die ons helaas ontvallen is. Daarna hebben we ook een sportblok. We gaan even bellen met Jolanda Konings. Zij is onderdeel van Fidas Novas.
5: Yep.
4: En die kennen we in Montfort voor het organiseren van bezigheden waarmee ze geld inzamelen voor goede doelen.
5: Ja, goede doelen.
4: Of ze zijn zelf met goede doelen bezig. Yes. En daar zijn ze nu druk mee. En we gaan Jolanda eens vragen wat ze aan het maken zijn. Verder hebben we uiteraard een nieuwsblok met het Montforts nieuws, maar ook het weerbericht en de uitgaansagenda.
5: Yep.
4: En de artiest van de maand gaat voorbij komen. En het eind van het eerste uur hebben we ook nog de Guilty Pleasure.
5: Ja, we zitten weer helemaal vol.
4: Rammetje vol.
5: Yes.
4: En ik zei het ook eens, we beginnen met een nummer van een artiest die ons helaas ontvallen is.
5: Klopt. Want Alex Lightwood is op 30 april overleden. Het was een Schot. Hij is 79 jaar geworden. En hij was zanger, gitarist, drummer bij Santana.
4: Carlos Santana.
5: Ja, inderdaad. Ja, en hij was al lang ziek, dus daar is hij ook aan overleden.
4: Daar is hij aan overleden, precies. En wat gaan we draaien van Santana?
5: Black Magic Woman.
4: Heerlijk.

0: En na de formatie Santana waren dit de heerlijke klanken van Stevie Wonder. Kees.
1: Ja, ik wou even vertragen.
0: Stevie Wonder met het nummer Higher Ground. En hierna komt het Sportjournaal, maar dat zal jullie geen verrassing zijn inmiddels.
1: Ja, ik heb mijn mond nog niet leeg.
0: Nee, ja, precies daar. We zitten weer te genieten van een heerlijk stroopwafeltje van. Want Henry is weer in de studio. Ja. Dankjewel, Henry. Helemaal super, helemaal super. We gaan het hebben over de sport. Geen verrassing, maar start hem nu maar in, Kees. Dankjewel. De sport. Afgelopen week, vorige week, uiteraard gevoetbal, Eredivisie voetbal. We naderen het einde van de competitie. Ja. Dus overal ligt spanning op, behalve op degene die kampioen wordt. Want dat is al een paar weken bekend. Vorige week waren onder andere de volgende wedstrijden. Utrecht ontving NAC en had een simpele 2-0. Ja. Een redelijk makkelijke overwinning volgens mij voor Utrecht. Dan de... Zo.
1: Oh, nou, dus schiet bij jou ook een stukje achterin, of niet?
0: Volgende keer ben je geen stroopwafel nemen. Ja, ik zit te stikken, Henry. Dan de topper van het afgelopen weekend was Ajax-PSV. En dat was een gelijk opgaande strijd. En uiteindelijk werd het 2-2. En daar schoot eigenlijk Ajax het minst mee op.
1: Ja, inderdaad.
0: Om nog aanspraak op plek 2 te maken. Hadden ze eigenlijk moeten winnen, maar dat zat er niet in. NEC Telstar werd 1-1. Fortuna Sittard Feyenoord 1-2. Waardoor Feyenoord wel de beste papieren heeft om tweede in de competitie te gaan worden. En rechtstreeks geplaatst te gaan worden voor de Champions League volgend jaar. En als laatste die ik op mijn lijstje heb staan is ook wel een topper voor positie 3-4 zo'n beetje. AZ Twente. En dat werd 2-2.
1: Ja.
0: Deze week onder andere de volgende wedstrijden. Go Ahead Eagles, PSV. Feyenoord ontvangt AZ. Groningen krijgt NEC op bezoek. Ajax Utrecht.
1: Ja.
0: Altijd leuk.
1: Altijd leuk. Altijd zeker leuk. Te weten. Nou en of.
0: Dus de tweede keer dit jaar dat Utrecht zich echt gaat inspannen waarschijnlijk.
1: Ja. Ja. Ja, denk het wel. Ik ga er wel vanuit.
0: Precies. En Twente, Sparta heb ik nog op mijn lijstje staan. Dan de finalisten in alle Europese competities zijn bekend. In de Champions League gaat Paris Saint-Germain het op 30 mei opnemen tegen Arsenal.
1: Ja.
0: In de Europa League Freiburg de Duitsers tegen Aston Villa op 20 mei. En als laatste op 27 mei de finale van de Conference League tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano.
1: In alle finales staan gewoon Engelse ploeg.
0: Engelse ploeg, ja. Dus het blijkt wel weer de sterkste competitie.
1: Absoluut, zeker te weten, ja.
0: Dan wielrennen. Vorige week was de start voor de Vuelta voor dames. Dit weekend volgens mij alleen vandaag nog een zware bergetappe. En tot nu toe is er twee keer Nederland succes geweest. Eergisteren won Mischa Brederold de sprint van de vijfde etappe. En gisteren met een stukje heel stijl fietsen.
1: Zo, dat was, 24%
0: geloof ik.
1: Ja, ja.
0: Dat kan je bijna niet voorstellen hoe stijl het is. Nee. Won Anna van der Breggen de etappe. En pakte daarmee ook de leiding in het klassement.
1: Ja.
0: En wie weet kan ze die vandaag vasthouden en de Vuelta winnen. Dan ook wielrennen. Gisteren is de Giro gestart voor mannen. En dan mijn vraag aan jou, Kees. De grote favoriet is toch wel, denk ik, Jonas Vingegaard.
1: Ja, ook door het ontbreken van de nodige namen natuurlijk. Ja. Dus ik denk wel dat hij een hele grote kans maakt. Ja, zeker te weten. Het
0: is meer een kwestie van overal heel doorheen komen. En,
1: ja, gewoon op je fiets blijven zitten.
0: Want ik zag gisteren weer de massasprint, zeg maar. Ja. Nou, dat ging weer vreselijk mis natuurlijk.
1: Zo. Ja.
0: Dan Formule 1, het laatste sportonderdeel wat we hebben staan. Vorige week was race 4 en dat was in Miami in Amerika. En het was een sprintweekend. De sprintrace werd gewonnen door Norris voor Piastri en Leclerc. Max werd daarin vijfde. En de hoofdrace was er winst voor Antonelli. En Norris werd tweede en Piastri derde. En Max werd vijfde. En hij werd wel twee keer vijfde, maar het had maar zo kunnen zijn dat hij hoger was geëindigd.
1: Ja.
0: Want hij was weer echt met zijn auto competitief, zoals dat heet.
1: Ja. Inderdaad.
0: Hij kon weer meestrijden voor plekken. Ja. Hij kon weer wat makkelijker inhalen dat hij voorheen dit jaar kon. Dus het is weer wat rooskleuriger voor ons oranje supporters.
1: Ja, om
0: het
1: zo zeker te weten.
0: Over twee weken is de volgende race. Dan gaan we naar Canada. Dus Kees, dat is de sport.
1: Ja.
0: En wat zeggen we dan altijd?
1: Als we het over toppers in de sport hebben.
0: Dan hebben we het ook over toppers in de muziek. En eigenlijk wijzigt daar zeer weinig in. Hij staat al 10 weken in de top 40 en al heel lang op nummer 1.
1: Ja.
0: En we hebben het over Alex Warren met
1: Viva Dream. Yeah.

0: Nog altijd op nummer 1 in de Nationaal Top 40. De artiest heet Alex Warren met het nummer Fever Dreams. Kees, in november 2022 hadden wij in de oude studio toen nog op het industrieterrein wat dames op de gast.
1: Ja.
0: En die waren van Villas Novas.
1: Ja.
0: En, een organisatie in Montfort die op dat moment met wat oudere materialen dingen aan het knutselen waren om met kerst te verkopen.
1: Kerst verkopen.
0: En wat qua ombrengsten weer voor goede doelen terecht kwam.
1: Ja.
0: De groep is nu met wat anders bezig. En daarvoor hebben wij nu Jolanda Konings aan de lijn. Jolanda, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hi.
0: Kan je nog herinneren dat je ooit onze berenburger was?
2: Jazeker.
0: Ja, dat was een hele eer. Hè?
2: Ja, ik vond het heel bijzonder.
0: Goed zo. Hey, Villas Novas bestaat nog steeds, want jullie timmeren nog jaarlijks aan de weg met de kerst. Maar er zijn ook wat andere ideeën aan het opborrelen en inmiddels al in uitvoering. Kan je zo vertellen wat jullie allemaal aan het doen zijn?
2: Ja, nou, het idee is nog steeds hetzelfde, van restspullen.

0: We hebben samen gekeken naar, naar een idee van ja, wat kunnen we doen met dat geld?
1: Ja.
0: En zij kwamen zelf met een voorstel om de rustplek de Snip een nieuw leven te geven.
1: Rustplek de Snip. En dan hoor ik, tenminste, ik zie er maar twee, maar heel veel mondvoorters gaan nu denken, rustplek de Snip, waar is dat?
0: Ja, waar is dat? Ja. Nou, daar zit eigenlijk aan de Rinaldaweg, bij de rotonde waar vroeger de tuincentrum
1: ja,
0: zat.
1: Ja, precies, ja.
0: Daar zit een hoek. Daar zat al een bankje.
1: Ja, ja.
0: Ook met een bord, de rustplek de Snip.
1: Ja, precies.
0: Maar daar zat geen leven meer in.
1: Nee.
0: Ja, en dat wilden we eigenlijk een beetje herontwikkelen.
1: Weer nieuw leven inblazen. En jullie zijn volgens mij vorige week met een groep vrijwilligers daar ingetrokken om dat weer een beetje toegankelijk te maken. Om er weer wat van te maken, om het zomaar letterlijk en gruwelijk te zeggen.
0: Precies. Ja. En wij hebben gezegd, wij willen het geld doneren, maar we willen ook betrokken zijn bij het project.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus Duurzaam Ontvoort heeft dat voortraject gedaan. Overleg met de provincie, met de gemeente. Dat heeft best wel lang geduurd. Maar uiteindelijk hebben we groen licht gekregen.
1: Mm-hmm.
0: En hebben gezegd van, wij willen niet alleen het geld doneren, maar we willen ook meehelpen met het bouwen.
1: Precies, dan heb je het ook zelf in de hand wat er gebeurt natuurlijk.
0: Ja, nou ja, wij hebben eigenlijk meer... Duurzaam Ontvoort heeft een plan geschreven. Want ja, daar ligt onze expertise niet.
1: Nee, precies. Ja.
0: En die hebben gezegd van, nou ja, het is heel leuk als er daar een ijzervogelwand komt. Een bijenburcht, een bijenhotel.
1: Mm-hmm.
0: Dus wij hebben zelf gekeken van, ja, wat kunnen wij maken? En daar zijn we mee aan de slag gegaan.
1: Ja, hey, het heet Rustplek de Snip. Dat betekent denk ik dat mensen die onderweg zijn, wandelend, fietsend, daar gewoon hun fiets kunnen parkeren of het terrein oplopen en daar kunnen genieten van hetgeen wat er staat.
0: Klopt, ja. En dat is ook, dat is precies het doel.
1: Ja.
0: Het is gewoon een plek om even te kunnen zijn in de natuur.
1: Ja, exact.
0: Tijdens een fietstocht of een wandeling.
1: Uh-huh.
0: Of ja, ik zie ook wel voor me in de toekomst dat een school zegt of een klas zegt. Ja, nou ja, wij gaan even lopend of op de fiets even
1: precies.
0: Naar de Snip.
1: Als aanvulling op een biologieles of zo, weet ik veel.
0: Precies.
1: Ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Precies, ja. Ja.
1: Nee, hartstikke leuk, hartstikke leuk.
0: Dat is eigenlijk het idee.
1: Met een groep vrijwilligers daar bezig geweest. Is het al klaar of dit blijft... Ben je nog wel even zoet mee, om het zo maar te zeggen?
0: Ja, dit is nog niet klaar. En er moet echt wel wat nog gebeuren. Maar we zijn al vrij gevorderd.
1: Goed zo, ja.
0: Dus we verwachten, ik denk eind juni, dat Duurzaam Ontvoort iets een momentje gaat... om het te openen officieel.
1: Een soort van officieel,
0: maar je kunt
1: openen.
0: Er al op.
1: Oké, okay, ja.
0: Ja.
1: Hey, er is natuurlijk geld mee gemoeid, want voor niks gaat de zon op, zeggen we altijd. Jullie proberen dat bij elkaar te krijgen, weer denk ik met het maken van artikelen die je verkoopt en op die manier geld in te zamelen. Maar stel, er luistert nu een rijke mondvoorter die zegt van, oh, dat vind ik wel een heel leuk plan, dat Vidas Novas, kan ik die doneren op een of andere manier? Kunnen ze met jullie in contact komen erover?
0: Dat kan zeker.
1: Ja.
0: Kijk, wij zijn... eigenlijk is Duurzaam Ontvoort degene die het project...
1: Dit project heeft. Natuurlijk, ja, precies.
0: Ja, dus op het moment dat mensen zijn... die zeggen, nou ja, ik zou het leuk vinden om bij te dragen. Nou, meer dan welkom.
1: Mm-hmm.
0: En zelfs ook vrijwilligers. Want de plek moet ook onderhouden worden.
1: Ja, natuurlijk, ja.
0: Dus dat doet Duurzaam Ontvoort. Maar zij kunnen echt wel handjes gebruiken.
1: Ja.
0: Dus dan is het aan contact opnemen met de Duurzaam Ontvoort.
1: Ja, nee, helemaal goed, joh. Hartstikke leuk. Leuk project, denk ik. Ook voor jullie zelf.
0: Zeker.
1: Want je bent echt met iets bezig waar je resultaat ziet. Je bent wat aan het bouwen. En zeker heel leuk als daar, denk ik, veel mensen naartoe gaan om even te genieten van toch een stukje natuur in het groene hart van Nederland.
0: Ja. Nou, het is ook heel leuk om met zoveel mensen te doen en ook te zien hoeveel plezier mensen aan beleven om samen te bouwen aan iets.
1: Dat is natuurlijk vaak zo, als je samen iets doet en dan krijg je
2: samenhorigheidsgevoel. Ja, en er zijn al heel veel mensen heel erg enthousiast over, onder andere Gijs heeft gesproken, natuurlijk Gijs van Kempen.
1: Ja,
2: en die is zo verschrikkelijk enthousiast erover.
1: Ja, dat is
2: Dus
1: helemaal goed, Jolanda. Succes met alle werkzaamheden. optreden daar. En ja, als jullie nog eens wat hebben waarvan je zegt dat is misschien wel leuk om wat breder onder de Montfoortse aandacht te brengen, dan houden we ons

0: aanbevolen dat we even contact hebben.
1: Nou, super. Dat is fijn.
0: Oké. Okay. Succes aan alle vrijwilligers. Ik ken er een paar persoonlijk. Dus,
1: Ik zou het liefst alle mensen willen noemen.
0: Ja.
1: Want nogmaals, ik ben niet alleen. Er zijn echt veel mensen die hier een tentje aan bijgedragen hebben. Nou, en dus die wil ik ook echt wel bedanken.
2: Ja, maar
1: dat is voornamelijk Duurzaam Montfort.
2: Ja, maar in eerste instantie toch aan jullie respect voor het initiatief, toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Goed, Jolanda. Nou, groetjes aan iedereen. En klussen, hè? Want dat gaat maar door nu waarschijnlijk.
1: Ja, wij vinden het heerlijk om te bouwen. En blij door te geven.
0: Oké, dank voor je tijd.
1: Doei, doei.
0: Doei. Jolanda Konings, ga gerust eens kijken bij Rustplaats de Snip. Het is Rotonde, het tuincentrum.
2: Ja.
0: Dan heb je waar het tuincentrum stond, maar daar eigenlijk gewoon 180 graden aan de overkant.
2: Ja.
0: Precies op de andere hoek, daar is een stukje gebied met een beetje boomgaard. En daar zijn de dames en heren dat nu aan het maken.
2: Nou, en nogmaals, top initiatief. Ze krijgen het allemaal voor elkaar.
0: Zo is
2: yes.
0: We gaan een stukje muziek draaien, Kees. Wat hebben we klaarstaan?
2: Lose Control
0: van
2: Teddy Swims.
0: Heerlijk nummer.

0: De zangeres Janis Joplin. En ze hebben het een keer of 40 gezongen. Ja. Cry Baby.
1: Cry Baby. Ja. Ja, geweldig.
0: Ja, dat vind jij mooi, hè?
1: Ja, ik vind het geweldig nummer, absoluut.
0: Ik vind dit wat minder.
1: Nou, ze heeft, ik vind niet alles geweldig van Janis Joplin. ik zeg niks. Ik laat mijn mond naar me houden. Dat lijkt me handig.
0: Janis Joplin was dit met Crybaby. We zijn inmiddels toe aan het Montfoorts Linschotens nieuwscase.
1: Yes.
0: Is er een beetje nieuws?
1: Het is niet echt heel erg veel op het moment. Maar ja, weet je.
0: Je probeert het leuk te brengen.
1: Ik probeer het gewoon leuk te brengen. Dat en ik maak er gewoon een lang verhaal van. En hebben we toch nog wat.
0: Dat gaat jou ongetwijfeld lukken. Dames en heren, Montfoorts en Linschoten's nieuws tot u gebracht door Kees van Hattem.
1: De gemeente Montfoort doet mee aan de landelijke ethosstelling om in beeld te brengen hoeveel mensen geen vaste woon- of verblijfplek hebben in de gemeente en in welke situatie zij leven om het beleid hieromtrent te verbeteren. Goede zaak, denk ik wel. Ik heb ook geen idee, moet ik eerlijk zeggen. Ken jij daklozen hier in Montfoort? Nee, ik ook niet.
0: Nee. Ja, wanneer ben je dakloos? Bijvoorbeeld mijn zwager, die woont in een camper.
1: Ja.
0: Dat vind ik niet echt dakloos. Of
1: nee, dat is niet echt dakloos, nee. Maar hij heeft geen vaste woon- of verblijfplek.
0: Nee, dat ook weer niet,
1: nee. Ik vind dat een interessante vraag. Ja, ik ga daar van het weekend eens even goed op doen.
0: Ga het eens even opzoeken.
1: Komen we binnenkort op terug. Wordt vervolgd.
0: Nou, echt niet.
1: En afgelopen week zijn er diverse stroomstoringen geweest in de gemeente. En die kwam door het kapotgaan van een belangrijke stroomkabel. Stedin is momenteel bezig om alles te herstellen. En dat is merkbaar, want de halve straat lag open afgelopen week. Ja. Welke kant je ook op, overal lag de straat open. Dus... maar ze zijn druk bezig met herstellen. En volgens mij is dat al gebeurd, want het is niet meer gebeurd. De stroom is bij ons thuis niet meer af geweest. Dus.
0: Ik moet dan wel lachen, want dan gaan de mensen dingen op Facebook zetten.
1: Ja.
0: Iemand die plaatst een berichtje van... ik heb geen stroom, zijn er nog meer mensen? En dat iemand anders reageert, nee, je bent de enige. En dan moet ik zo lachen.
1: Geweldig. Ja, ik hou ook van dat. Geweldig, super.
0: Dat was het, Kees.
1: Dat was hem, jongen.
0: Nou, dat was niet heel veel nieuws dan.
1: Nee.
0: Ja, er was ook geen stroom, dus...
1: daarom. Dus ik kon het toch niet meer plaatsen.
0: Hey, dan gaan we zo meteen verder met het weerbericht en de uitgaansagenda. Wat trouwens ook niet heel veel is, geloof ik. Maar we hebben wel tijd om een Nederlandstalig nummertje tussendoor te draaien. We kennen de formatie Cadans nog wel uit de jaren 80, gok ik zo.
1: Ja.
0: En die hebben toch wel voor hun grote hit gescoord met dit nummer.
1: Ja.
0: En we gaan hem lekker draaien. Het nummer heet Intimiteit.

0: Ja, Kees, die intimiteit raken we kwijt.
1: We raken het kwijt. Ik heb het in de gaten.
0: Ja, ja, ja. Ja. Ja. Kadans zong daar een liedje over in 1989. Jij hebt inmiddels het weerbericht voor
2: yes.
0: De
2: neus. Nou ja, dan gaan we hem ook wel instarten.
0: Wat gaat het worden?
1: Het blijft vandaag droog en op veel plaatsen is het ook zonnig. In de middag komt meer bewolking voor, vooral in het noorden en noordoosten van het land. De temperatuur stijgt naar 16 tot 22 graden. De hoogste temperaturen zijn voor het zuiden en zuidoosten. Daarbij staat een zwakke of matige noordelijke wind. Aan de kust ontstaat er een zeewind.
0: Ja, ja, ja, dat geloof ik. Ja,
1: ja, dat geloof ik ook wel.
0: Het
1: ja.
0: zal niet in Limburg zijn.
1: Nee, dat raar hoor dit allemaal. Morgen zijn de temperatuurverschillen groot met maxima van 13 tot 15 graden in noordelijke provincies en 17 tot 19 graden in het zuiden en het oosten. Dus morgen wordt een lekker dagje nog. En volgende week wordt het wat wisselvallig.
0: Okay.
1: Wel zon en regen, wat regen. De temperatuur gaat ook behoorlijk naar 13, 14 echt? Graden. Ja, dat is niet lekker.
0: Je kijkt er heel vies bij.
1: Nou, ik heb een week vrij. Lekker, hè?
0: Ja, ja, nou ja, ja.
1: Ik heb het ook weer even lekker uitgezocht. Ieder krijgt wat hij kan.
0: Ja, nou, ja, dat zijn
1: ja, ik wou. Ja. Ik denk, laat ik het maar zeggen meteen.
0: Ik zit ook maar even met die zeewind in mijn hoofd. Heb je, als je haring gegeten hebt, bijvoorbeeld.
1: Dat is zeewind. Ja? Ja.
0: De uitgaansagenda.
1: De uitgaansagenda. Dat is er maar eentje. Zaterdag 6 juni, de radio staat Montfort, Radio Bingo.
0: Kijk, die staat ook.
1: En meer kon ik er niet, vinden.
0: Maar 6 juni, dat is nog een maand weg, man.
1: Ja, er tussenin gebeurt gewoon helemaal niks hier. Alles leg hier stil, lijkt ja, het wel.
0: We hebben natuurlijk wel drukke week achter de rug gehad met
1: daarom,
0: Koningsdag.
1: Koningsdag, 5 mei, ja, daarom dus.
0: Alright, ja, dat
1: komt,
0: mag, dat
1: komt vast, allemaal wel weer op gang.
0: Eetje, dat zal toch wel?
1: Jawel.
0: Ja, vaak de maanden mei, juni, er heel veel dingen georganiseerd.
1: Ja, precies. Daarom dus.
0: Hé, hey, we gaan het hebben over de artiest van de maand, Kees.
1: Yes.
3: Dit is de artiest van de maand.
0: En de luisteraars die vorige week geluisterd hebben, want we zitten inmiddels alweer op de tweede zaterdag in de maand mei, die weten wie de artiest van de maand is. Mocht je niet geluisterd hebben, dan hebben we bij deze een primeur voor je.
1: Ja, zo is het.
0: Het tweede uur gaan we van de band draaien, het nummer Two Tribes. En daar gaan we bij de meeste al wel een lampje branden waarschijnlijk. En nu gaan we draaien het nummer War. De artiest van de maand is Frankie Goes to Hollywood. En we gaan hem dus inderdaad draaien. War, what is it good for?
4: The logic of war seems to be that if a belligerent can fight, he will fight. That leaders will not surrender until surrender is academic. How is a national leader to explain the sacrifice of so much for nothing? Well, relax. I can't explain. I don't want to die.

0: Van het album Titan was dit de formatie Tower met See You Tonight. En het is een beetje een mengelmoes tussen wat bekende andere bands, Kees.
1: Ja, ja, ja. ILO hoorde er wel
0: ILO
1: in.
0: ILO hoorde zeker
1: ja,
0: in.
1: Ja, ja, absoluut. Ja. Dus,
0: maar goed.
1: Nederlands product.
0: Oké, dat wist ik dan weer niet.
1: Dat komt in Nederland.
0: Nee, heel goed, heel goed. Hé, hey, we gaan snel verder met The Guilty Pleasure.
1: Ja.
2: Guilty Pleasure.
0: Deze keer van een persoon die afgelopen donderdag jarig was. Mijn maatje Arjan was jarig en is 55 jaar jong geworden.
1: Ja.
0: Ja, gisteren liep je te klagen dat hij heel erg oud werd, maar...
1: Hij hem zo aankijkt, dan...
0: Arjan, bij deze nogmaals van harte
1: gefeliciteerd geweest
0: met je verjaardag.
1: Ja, en, zeker weten.
0: Dat er nog maar heel veel gezonde jaartjes bij mogen komen.
1: Dat is het allerbelangrijkste.
0: En ik vroeg wat mogen we voor je draaien. En vol verrassing kreeg ik een nummer terug wat niet eens Ajax gerelateerd was.
1: Jongens, ik was
0: helemaal verrast.
1: Hij wordt op zijn oudere leeftijd toch nog wel wat verstandiger.
0: Ja, ik wou je bijna wegschuiven, Kees. Maar goed, we gaan hem lekker voor je draaien, Ajax.
1: Zeker te weten.
0: De Nederlandse formatie Direct heeft hun grootste hit Soldier On. En daar krijgt Ajax toch wel speciale gevoelens bij.
1: Ja.
0: Ook hij gaat in november naar de Ahoy om Direct live te zien.
1: Ja.
0: En wij zitten, geloof 2 vakken verderop.
1: Oké.
0: Dus kunnen we zwaaien.
1: Zo is het.
0: We gaan hem draaien. Direct, Soldier On.

0: toch even een lekker deuntje zo, Kees, hè?
1: Ja.
0: Soulfinger.
1: Soulfinger, ja.
0: De Barkies. En daarvoor draaiden we dus direct met Soldier On. Voor Arjan, die afgelopen donderdag jarig was. We naderen het einde van het eerste uur tussen 12 en 2 met Kees en Dre. En ik krijg net een berichtje. Ook in de gevangenis worden we beluisterd, Kees.
1: Jongen toch?
0: Ja, ja.
1: Het mag nou niet gekker worden.
0: Nee. Marten zit het hele weekend vast.
1: Oh, oké. Okay. Ik zou zeggen, gewoon levenslang vasthouden. Je bent kreng.
0: Blijf lekker luisteren en we zijn aan de andere kant van 1 uur weer terug. Tot zo meteen.
1: Tot zo.
2: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
4: Radio Stad Montfort.
3: Nu het nieuws van 1 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en hun eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
2: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
6: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Tussen 12 en 2 met Kees en Dree. Een programma voor Montfoorters door Montfoorters. Presentatie Kees van Hattem en André Brugmans.
6: Dit is Van 12 tot 2 met Kees en Dree.
0: We zijn weer terug aan de andere kant van de klok van 1 uur met Tussen 12 en 2 met Kees en Dree. Het tweede uur, we hebben weer van alles op de rit staan. Hier hoort het briefje al...
1: Het draaiboek
0: is gewoon één bladzij.
1: Ja.
0: Maar als je alle uitzendingen bij elkaar doet, heb je wel een draaiboek.
1: Dan heen een heel dik draaiboek, zeker weten. Draaiboek.
0: Het tweede uur, wat gaan we allemaal doen? We hebben zometeen een tweede Guilty Pleasure. En deze is dan van een radiocollega van ons. Die is aanstaande woensdagjarig. Het cabaretfragment komt voorbij... Ronald Goedemond gaat het hebben over een bepaald soort pannenkoeken.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja. De Kees Classic komt voorbij met toch ook wel een legende.
1: Een legende, zeggen. Absoluut zeker. Ja. Dat weet je. Ja.
0: En, verder uiteraard ook de artiest van de maand gaat nog een keer voorbij komen. En verder, ja, we gaan hem ook draaien. De Rolling Stones hebben een nieuw album uit.
1: Nieuw album
0: gaat een nieuw album aankomen.
1: Yes, klopt.
0: We gaan er een nummer van draaien wat al uit is.
1: En ik vind het echt een echt Stones nummer.
0: Ja, zeker.
1: Geweldig.
0: Zeker. Ja. Hey, als ik tegen jou zeg Major Houlihan, Hot Lips, Scooter, dat was een legendarische serie.
1: Dat was echt legendarisch, alleen al met die helikopters.
0: Met die helikopters.
1: Ja, geweldig.
0: Mesh. Dat.
1: Ja.
0: Over het Amerikaanse leger, volgens mij in Korea was daar zaten. Een komische serie en ik heb bijna alle afleveringen denk ik wel meerdere keren gezien.
1: Ja,
0: want
1: dat blijft
0: leuk om terug te kijken.
1: Geweldig, ja.
0: Ja, en de titelsong is ook gewoon legendarisch.
1: Ja.
0: Suicide is Painless en we gaan hem lekker draaien. En de Mesh, nou dat is niet echt de bandnaam denk ik.
1: Nee, denk het ook niet. Maar het is wel het juiste nummer.
0: Het is wel het juiste nummer, zeker. We gaan draaien.

0: Een van de lekkerste nummers die er zijn, vind
1: absoluut,
0: ik
1: absoluut zeker
0: ik
1: weten.
0: Heerlijk.
1: Ja, absoluut.
0: Everlong heet het nummer en de formatie heet The Foo Fighters. En vooral het intro kan ik 10 keer achter elkaar
1: ja,
0: horen.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Hey, we zaten nog even te filosoferen over MASH. Het nummer, Suicide is Painless, werd in 1970 geschreven. Speciaal voor de serie, de film. Er is eerst een film geweest.
1: Ja, klopt.
0: En die werd geschreven door het nummer door de meneer Mike Altman. En hij was de zoon van de regisseur.
1: Oké.
0: Die wou waarschijnlijk low budget wat doen. Het is gewoon een wereldhit geworden.
1: Ja, dat is een.
0: En verder zei ik dat Scooter erin speelde, maar daar zat ik gewoon heel erg mis mee, want het was Radar.
1: Ja, maar hij was een scooter.
0: Ja, want we zitten verder kijken. Een scooter is die alles regelt tussen de lijnen door. Ja. En hij was zo'n figuur die er overal tussendoor rolde. En andere personages zijn Hawkeye, Hot Lips inderdaad, Father John Mulcahy, Henry Blake, dat was de commandant. Nou ja, zo had je. Wat zei ik nou net nog?
1: Klinger. Klinger zei je toch? Of die altijd in vrouwenkleren.
0: Ja, precies. Klinger inderdaad. Ja, die probeerde eigenlijk de dienstplicht te ontlopen door altijd als vrouw gekleed te gaan. In jurk. Maar hij was zo behaard als wat. Wereldserie.
1: Geweldig, absoluut.
0: Ken je het niet? Ga terugkijken op wat voor manier dan ook.
1: Ja.
0: MASH heet het.
1: Goh. Ja.
0: Wat brings back memories, om zo maar te zeggen.
1: Ja, zeker te weten. Nou en of.
0: Nou. We gaan het weer hebben niet over een Nederlandstalig verzoeknummer, maar over...
2: Guilty Pleasure.
0: De Guilty Pleasure. Ja. Want ik heb Arjan gevraagd, maar ook Rien Overkamp, die aanstaande woensdagjarig is, naar eigenlijk gewoon een verzoeknummer. Niet zozeer benadrukt dat het of Nederlands of anderstalig moest zijn.
1: Nee.
0: En beide zijn met een Engelstalig nummer gekomen. En vandaar dat we nu 2 Guilty Pleasures hebben. Het eerste uur draaiden we voor Arjan Soldier On van Direct. En nu Rien moest ook even nadenken en kwam met... Ik vind het een hele goede keuze.
1: Het is een geweldige keuze, absoluut. Ja.
0: De Amerikaanse country artiest Chris Stapleton.
1: Yes.
0: En dit nummer is door meerdere artiesten al gedaan. Thin Lizzy, Metallica. Maar hij heeft zijn eigen sausje eroverheen gegooid. We gaan draaien. Chris Stapleton, speciaal voor jou, Rien. En alvast een hele mooie verjaardag aanstaande woensdag.
1: Ja.
0: Tennessee Whiskey.
1: Alvast hartelijk gefeliciteerd.

0: De heerlijke klanken van de formatie Simple Minds met het hele mooie nummer Waterfront. En daarvoor Chris Stapleton met Tennessee Whiskey. En ik noemde wat bands op die het gecoverd hadden, maar ik was met een ander nummer in de war.
1: Ja, Whiskey in the Jar.
0: Whiskey in the Jar, ja, ja precies.
1: Ja, ja, klopt, ja.
0: Ik zat te denken.
1: Ja, jij hebt gisteren altijd aan de whisky gezeten.
0: Nee, dat niet.
1: Oh, oh.
0: Alleen maar bier.
1: Oh, oké. Okay. Nee, nou, dat is dezelfde uitwerking uiteindelijk.
0: Uiteindelijk wel. Als je voldoende bier drinkt, heb je net zoveel alcohol op als dat je whisky drinkt. We, ja, we moeten tijd. Lachen. We
1: ja,
0: moeten lachen.
1: Laten we dat maar doen.
0: Want als je bier drinkt, moet je af en toe ook wat eten geven.
1: Ja, dat is niks,
0: ja,
1: zeker.
0: Dat
1: ja.
0: gaat niet goed.
1: Dat gaat niet goed, nee.
0: En Ronald Goedemond die heeft bedacht van pannenkoeken, dat is wel wat.
2: De Beerburger van de Week.
0: Hè? Nee.
1: Wat is dit, joh? De Beerburger van de Week was het.
0: We gaan het nog een keer proberen.
1: Oké, okay, ja, was het verkeerd of niet?
0: Hij zet op error.
1: Oh.
0: Oh jee. Nou ja, het is het cabaretfragment. En Ronald Goedemond, pannenkoeken vindt hij wel lekker. Maar dat moet wel met zoetigheid erop.
1: Ja.
0: En er zijn mensen die doen dat anders.
1: Ja.
0: Nou, dat vindt hij niet zo leuk.
1: Nee?
0: Ronald Goedemond.
1: Ik ben benieuwd.
3: Ik denk wel, qua vreten ben ik meer een zoete kou dan van het hartige. Want ik heb nul respect voor mensen die in een pannenkoekenboerderij een hartige pannenkoek bestellen. Ik mot je niet. Nee, want je weet waar je bent in die pannenkoekboerderij. Als je hebt die deurklink van die pannenkoekboerderij aangekijkt, plakt. Toch? Alles plakt in die kutboerderij. Trek je handen op, heel je vel ligt van je klauwen. Het is een pannenkoekboerderij. Je gaat zitten in de pannenkoekboerderij, staat op, heel je broek is kapot. Want alles plakt. Als je een hartinfarct krijgt in een pannenkoek, dan ga je dood. Want de defibrillator krijgt niemand meer van elkaar. Dat hoort zo. Dat is traditie. Je krijgt een slappe ronde schijf. Dan doe je stroop op, die rol je op. Nog meer suiker erop. In je bek. Een tia en dood. Dat is de traditie. Dat risico neemt iedereen. Nee, deze mensen niet. Hier heb je een slappe ronde schijf. Wat doe jij erop? Ratatouille en gestoomde broccoli roosjes. En nog meer aubergine. En dan rol ik hem op. En je bent niet goed bij je kuthoofd is wat je bent. Dat is een burrito. Ja? Je zit in verkeerde

0: Gelukkig laten de Rolling Stones ons nooit in de steek, Kees.
1: Nee. No. Daarentegen de techniek wel.
0: Ja. Nee, er ging wat mis met allerlei jingles. Dus ja, ik heb klopt. Nu de andere cd-speler, maar gaan we proberen. Ja. En ja. Als jij nou ook nog op tijd het knopje drukt, dan
1: gaat het helemaal goed komen, zeker te weten.
0: Wij hadden natuurlijk Ronald Goedemond als cabaretfragment. Ja. Hartige pannenkoek.
1: Nee, dat hoort niet. Ben ik eigenlijk wel met hem eens, hoor. Heel dat diep. Klopt, ja.
0: Weet je wat lekker is? Nutella.
1: Ja, dat is wel lekker, ja.
0: Oh, dat is zo lekker. Pannenkoek.
1: Maar even voor de helderheid. Dan ben je 82 jaar en dan kom je gewoon nog met een album.
0: Ja, de Rolling Stones. Dit nummer is van de week uitgekomen, de 5 mei. Het heet In The Stars en het is een voorbode op het album wat binnenkort uitgekomen met, ik geloof, 15, 14 nieuwe nummers.
1: Nieuwe nummers,
0: die ze al deels al klaar hadden bij hun vorige album. Een jaar of 3, 4 geleden. Ja. En nu ook op de plaat gezet hebben. Optreden wordt lastig, want voor mij... hoe heet die? De gitarist?
1: Keith Richards?
0: Die schijnt artritis te hebben. Ze knokkels niet meer.
1: Okay.
0: Doen wat hij wil. Maar vind je gek als je die leeftijd hebt. Dan,
1: Het
0: is wel heel knap dat ze weer een nieuw album uitbrengen. En gaat hem zeker luisteren, mocht het zo
1: zijn. Ja, ja.
0: Hey, jij hebt je briefje klaar?
1: Ik heb mijn briefje klaar.
0: Ik heb de cd in een andere cd-speler gedaan.
1: Dan gaan we eens kijken of dat hij doet.
0: Kijken of daar het orgeltje wel uitkomt. Oh. Ja, gelukkig maar.
1: Eindelijk. We hebben er wel om gelachen.
0: Jij wel, zeker. Ja. En jij gaat het hebben over aanstekers.
1: We gaan het hebben over...
0: Oh, dat zijn Sippo's.
1: Sippo's. We gaan het hebben over Frank Zappa. Frank Vincent Zappa wordt op 21 december 1940 geboren in Baltimore, USA. En komt te overlijden op 4 december 1993 aan de gevolgen van prostaatkanker. Enkele weken voor zijn 53ste verjaardag. Zappa groeit uit tot een veelzijdig muzikant en componist, zowel als solo-artiest als ook als onderdeel van diverse bands, waarvan de Mothers of Invention de meest bekende is. Zappa brengt in zijn leven 62 albums uit. Hij is nog geen 53 geworden.
0: Ja. Ja.
1: 62 albums uit die niet in één stijl zijn te vangen. Het wordt een mix van rockmuziek, doo-wop, psychedelische rock, jazz. En vooral experimentele muziek met teksten die vol zitten met satire, zelfspot en humor. Tijdens zijn schooltijd zit hij in de klas met Don van Vliet, die later de artiestennaam Captain Beefheart aan zou nemen. En samen starten ze een band, maar vanaf 1961 start Zappa zijn solo carrière. En hij groeit uit tot een multi-instrumentalist en componist met vele gezichten. Geniet nu van het muzikale monument en een van de vele pareltjes. Uit 1979, Dancing Fool, Frank Zappa.

0: keiharde rockformatie Extreme deed het eens over een andere boeg. En daar kwam More Than Words uit. En dat is een gevoelig nummer, Kees.
1: Jazeker, en een geweldige band. Ja. Vorig jaar of 2 jaar geleden is dat alweer met op Graspop gezien. Samen met Rob.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En wat een verschrikkelijke gitarist is dat hier. Die niet
0: meer, verschrikkelijk bedoel je goed, zeg maar.
1: Ja, verschrikkelijk goed. Echt super, ja. Echt geweldig.
0: Ik ken ook een verschrikkelijke gitarist.
1: Ja, dat ben ik.
0: Dat is het naast. Ja, nee, leuk. Extreme More Than Words. En we gaan weer verder met de artiest van de maand.
1: Ja.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: Hey, hoor jij hem ook in...
1: Ik hoor hem alleen maar op mijn linker. Ja, ja, inderdaad.
0: Okay. De artiest van de maand. Frankie Goes to Hollywood hebben we het over. En het eerste uur draaiden we daar het legendarische nummer War van. Maar over legendarische nummers gesproken. Deze is misschien ook wel heel erg.
1: Deze zeker, ja.
0: Met name de clip die staat door iedereen nog op zijn netvlies. Dat voor mij Reagan en
1: Gorbachev
0: tegen elkaar opnemen in de boksring. Ja. En dat zou je nu ook kunnen doen, dat... Trump en Poetin.
1: Het blijft gewoon hetzelfde.
0: Er is in 40 jaar eigenlijk helemaal niks veranderd.
1: Nee, inderdaad.
0: Maar we gaan lekker draaien. Frankie Goes to Hollywood. Two Tribes.

Langzaam maar zeker gaan we weer naar de zomer toe. Dus de Beach Boys, die gaan we zeker vaker horen. Allerlei kanalen, allerlei zenders. Zo ook bij ons. Surfing USA, de Beach Boys. En daarvoor Frankie Goes to Hollywood met Two Tribes. We naderen langzaam maar zeker het einde van weer deze uitzending, Kees. En ik heb nog een verzoekje binnengekregen. En daar gaan we mee uit, zo te zien. En ik denk het niet helemaal. Dus misschien dat we het laatste halve minuutje even moeten kappen. Maar Marten, onze radiocollega en vriend, kennis, alles bij elkaar. Die vroeg van... Ik ben aan het werk in de gevangenis, want dat was de persoon die in de gevangenis zat. En ik zou toch graag Eric Clapton nog eens even willen horen. Want dan maakt mijn weekend, ook al moet ik werken, toch weer wat gezelliger. De live versie van Crossroads, Eric Clapton. We gaan hem voor je draaien, Mart.

0: Ja, ze moesten toch even inbreken bij Eric Clapton, maar dat is gewoon puur omdat we niet meer tijd hebben, Kees.
1: Nee, inderdaad.
0: Heerlijk verzoeknummer van Marten, Eric Clapton, live versie van Crossroads. We gaan wat mensen bedanken, Kees.
1: Ja.
0: We bedanken Jolanda Konings voor haar tijd om te vertellen over het plannetje waar ze mee aan druk zijn vanuit Villas Novas. De rustplaats bij de rotonde van het tuincentrum.
1: De Snip.
0: De Snip. Ga daar gerust eens kijken als je van wat natuur houdt.
1: Ja, zeker weten.
0: We bedanken Aya Verkoten voor zijn guilty pleasure. En ook Rien Overkamp bedanken we voor zijn guilty pleasure. En ik bedank jou weer voor het
1: ik jou ook
0: de gezelligheid
1: weer.
0: Twee uur lang.
1: Zeker te weten. En volgende week zijn we gewoon weer aanwezig.
0: Zeker weten. En bedanken ook alle luisteraars weer voor de gezelligheid.
1: Zo is het.
0: Goeie week allemaal en tot volgende week.
1: Doei doei.
0: Hoi.
2: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
3: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
4: Radio Stad Montfort.
2: Nu het nieuws van 2 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
6: AT5 ZTB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
3: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
6: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van twee mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de twee had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu non-stop muziek.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws. Van 4 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde Van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, in het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze vinden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Door Al Megens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij, dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws. Van 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolk elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mama en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."

0: want je lijkt niet op mij.
1: Op mij.
0: Jongen, wat zie ik eruit?
1: Nou, ik ben het toch echt hoor.
0: Echt waar?
1: Ja.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren, maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël komen vrij, dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxime gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

Op je plaats. Strek je armen. Chichiwa, chichiwa, chichiwa, wauwa. Chichiwa, chichiwa, chichiwa, wauwa. Op je plaats. Strek je armen. Vuisten maken.

0: arme baby wordt geboren in de ghetto.
1: In de ghetto.
0: En zijn moeder huilt. Er is één ding wat ze echt niet wil.

0: zijn baseballpet speelt in de gangen van een grote flat in de ghetto.
1: In de ghetto.
0: En zijn maagje knort. En hij breekt in bij een oude vrouw. Hij rooft de koelkast leeg, slaat oma blauw in de ghetto. En op een nacht barstend van de honger, de jongen slaapt nu door. Hij koopt een mes, steelt een kar, wordt ontdekt en komt niet vaar. En zijn moeder huilt. En de mensen staan erbij om die jongen heen. Hij ligt met dat mes en dat bloed heel alleen in de ghetto.

0: toe.
1: Ja, Bob, hij zit natuurlijk eerlijk zo aan onze eigen king. Elvis Presley, die al 15 jaar onder de zoden legt.
0: Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight?
1: Bye, Elvis, in the ghetto.
0: In the ghetto.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws. Van 9 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.
3: Je kan niet eens fatsoenlijk liegen. Wat ben jij nou voor een vent? Ik was zo dicht bij echt geluk, maar je maakte alles stuk.

Veeg je tranen weg. Volg je hart, wat men ook zegt. Ik zal altijd achter je staan, jongen. Wat je ook doet. Doe voorzichtig. Het gaat je goed.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. En er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met de uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het House Festival, dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden, werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
4: Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hanta-virus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad.
2: Met nu non-stop muziek.